U hoorde de bewerking van de eerste partita voor solo-viool voor mandoline, gespeeld door Chris Tile. Van hetzelfde label Nonsuch, dat betekent eigenlijk er is geen gelijke, de Goldberg-variaties, ja, nu door de pianist Jeremy Denk. In Amerika al een heel geliefd fenomeen. Hij is origineel, hij is verfrissend, hij is dienstbaar aan de muziek. Het is een nieuwe Glenn Gould, maar ja, wat frisser en wat transparanter en wat minder met zijn ego erop drukkend. We gaan luisteren naar de eerste variaties en morgen krijgt u de rest tijdens de hele uitzending. Jeremy Denk heeft een groot denkraam en hij bezit een oermuzikaliteit.

Dat waren de eerste variaties uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld op piano door Jeremy Denk. Morgen is het hele uur gewijd aan de rest van de Goldberg-variaties. Dit was Geen dag zonder Bach van de Concertzender, ieder werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. Samenstelling en presentatie Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2 met muziek van, door en met Bach. Vandaag zouden we doorgaan met de rest van de variaties van de Goldberg-muziek, BWV 988, de zogenaamde Goldberg-variaties, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. En we gaan luisteren tot het eind waar het Quodlibet verschijnt en de herhaling van de aria van het begin.

Dat waren de laatste variaties, het Quodlibet en de aria van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, gespeeld door de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. Deze nieuwe cd is ook vergezeld van een dvd en Jeremy Denk is een originele denker die verfrissend is en hij heeft weer een mijlpaal gezet, de zoveelste in de behandeling van de Goldberg-variaties. We zullen meer van hem horen. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Morgen gaan we door met een herhaling van het solistenportret van Ellie Ameling. Dat was iets verkeerd gegaan, dat hebben we hersteld. Er is een prachtige solistenaflevering en ik raad u die zeer aan om te luisteren. En nu ga ik van u afscheid nemen. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Het is woensdag, we hebben weer tijd voor een solistenportret. En vandaag is de soliste die we in het zonnetje zetten, Ellie Ameling. Ellie Ameling, die in 1933 geboren werd, volgde zanglessen bij onder andere Pierre Bernac. Ze maakte haar debuut als concertzangeres in 1953... en heeft tijdens haar 40-jarige carrière over de hele wereld opgetreden. Op 23-jarige leeftijd won ze het internationaal vocalistenconcours in 's-Hertogenbosch. In 1956 was dat. En later het Concours International de Muziek in Genève. 2 jaar later, in 1958. Ze is vooral bekend om haar interpretaties van Frans- en Duitsstalige liederen. Van bijvoorbeeld Franz Schubert, Hugo Wolf en Gabriel Fauré. Zij is ook samen met onder andere Gérard Sousé en Dietrich Fischer-Dieskau en werd begeleid door de pianisten Gerald Moore, Jörg Demus, Dalton Baldwin, Irwin Gage en Rudolf Jansen. Ook zong ze sopraanpartijen in oratoria, zoals in Bachs Matthäus Passion. Haar opname uit 1968 van Mahlers vierde symfonie met Bernard Haitink en het Concertgebouworkest gold jarenlang als een standaard. Zij was een uitgesproken liedzangeres en daar verwierf ze internationale roem door. In de jaren 60 was ze bovendien een van de beste Bachzangeressen van die tijd. Maarten het Hart zag haar altijd als de ideale Bachzangeres en voor de doorbraak van de Historically Informed Performance periode was ze dat ook wel. Weinig vibrato, een enorme aandacht voor de tekst, altijd een perfecte uitspraak van de betreffende taal. Zij behoorde in die tijd, samen met Jeanette Baker, tot de grootste zangeressen die een heel breed repertoire hadden. Met uitsluiting van de opera, want dat was voor haar een andere wereld. We sluiten maar meteen aan met de Johannes Passion. In de opname van Karl Münchinger was ze nog net in haar toptijd. U hoort Ich folge dir gleichfalls nach en Zerfließe mein Herze, beide uit de Johannes Passie. Mooi, rustig tempo, ronkende basso continuo, ook erg beschaafd, niet theatraal. Echt liedkunst geprojecteerd op Bach. Alles mag met Bach. Alles mit Bach und nicht ohne ihn.

Ich folge dir gleichfalls en zerfließe mein Herze uit de Johannes Passion, werd gezongen door de sopraan Ellie Ameling, begeleid door het Stuttgarter Kammerorchester Karl Münchinger. Uit 1975 was deze opname. In 1966 was de Matthäuspassie onder Karl Münchinger een doorbraak. Hij deed alles met alleen jongenskoor en zorgde voor een dynamische uitvoering, geweldig door Decca opgenomen. Het was eigenlijk de wegbereider voor Nicolaus Arnoncourt en de zijnen die echt in de archieven doken. Ellie Ameling glorieert hier en brengt een mooie, doorleefde Bach, strak, maar wel nog steeds zorgvuldig gearticuleerd en verzorgd. En met een groet aan Maarten het Hart, want het is zijn sopraan. U hoort uit de Matthäus Passion, Ich will dir mein Herz schenken, so ist mein Jesus nun gefangen, met Marga Höfken en Aus Liebe will mein Heiland sterben.

Dat was uit de Matthäuspassie, Ich will dir mein Herz schenken. So ist mein Jesus nun gefangen, en aus Liebe will mein Heiland sterben. De solisten Ellie Ameling en ook Marga Höfken-Alt met het Stuttgarter Hymnus Knabenkoor en het Kammerorchester onder leiding van Karl Münchinger. Een nooit op cd uitgekomen opname van Bach-kantates met de grote Ernest Ansermet hebben we voor u geselecteerd. Ameling zingt met Helen Watts het prachtige duet voor sopraan en alt Gedenk aan Jesu bitteren tood uit BWV 101. Niem van uns, Herr du treuer Gott. Eerst het beginkoor. Grootse muziek met een grootse architectuur. Bach is dan in 1724 al bezig met het ontwerp van zijn Matthäuspassie. In het duet, denk aan het duet, zo is mijn

U hoorde de Missa Brevis BWV 234 in A groot, uitgevoerd door Ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Dit was de aflevering Geen dag zonder Bach van de Concertzender. U kunt alles nakijken op de site van de Concertzender, dossier Geen dag zonder Bach, of bij het programma. U kunt ook reageren via de mail bach@concertzender.nl en u kunt ook alles dus via de site naluisteren. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de concertzender over, met en door Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en presentator van dit programma, bij afwezigheid nog voor een tijdje van Joop van Zijl. Vandaag gaan wij verder met de serie van die vier Lutherse missen die Bach eind de jaren 1730 maakte op basis van hergebruik. Vooruitlopend op de uitvoering van het oermodel, de Missa 1733, de ingekorte mis, of Missa Brevis, die Bach aan het eind van zijn leven omwerkte tot de Missa Tota, de Hohe Messe. Prachtige delen uit zijn vroegere cantates bewerkte hij door de Latijnse mistekst eronder te zetten, onder de bestaande noten, en soms wat arrangeren, best wel eens met flinke wijzigingen. En geen recitatieve, geen loodzware theologie, maar juist altijd een wat abstracte, gedistanceerde Latijnse mistekst. We beginnen vandaag met BWV 233, dat is de Missa Brevis in F groot. U hoort het Pygmalion-ensemble onder leiding van Raphaël Pichon.

U hoorde de Missa Brevis, Bachwerke Verzeichnis 233 in F groot, uitgevoerd door het Pygmalion Ensemble onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu door met de vierde mis, de Missa Brevis BWV 236 in G groot, door hetzelfde ensemble.

U hoorde de Passacaglia in C-klein, Bach Werkenverzaagd iets 582, gespeeld door Albert Schweitzer op het orgel van de All Hallows Church in Londen. Opname uit 1951. Albert Schweitzer was in zijn tijd echt een zeer beroemd organist. Hij speelde echt overal, de hele wereld. En ook in Nederland. Hij speelde in de Vrije Gemeente, wat nu Paradiso is. Hij speelde in Groningen, in de Martinikerk. Hij speelde in de BAVO in Haarlem. En hij deed dat vooral om geld bij elkaar te verzamelen voor zijn Lamarende-project. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de muziek van Johann Sebastian Bach en bestudeerde onder andere de religieuze elementen in deze muziek. Daaruit voortvloeiend ontwikkelde en publiceerde hij een eenvoudige, onopgesmukte stijl van uitvoeren, waarvan hij vond dat dat meer paste bij Bach en zijn tijd. En dit werkte hij uit in zijn beroemde biografie Johann Sebastian Bach, dat hij in 1905 eerst schreef in het Frans op verzoek van de Parijse organist en zijn leraar Charles Midor-Widor. Later werd het uitgebreid en in het Duits uitgegeven. Dit boek, deze biografie, die nog steeds een standaardbiografie is, zette een trend in die zeer lang de stijl van uitvoering van Bachs muziek heeft beïnvloed. In die zin was hij echt een wegbereider voor de authentieke aanpak. Ook het ontstaan van de Nederlandse Bachvereniging, die zich verzette tegen de pathetische uitvoering van Willem Bengelberg in het Concertgebouw, was gestoeld op zijn opvattingen om de eenvoud in Bachs muziek te zoeken. Hij stond ook bekend om zijn actieve belangstelling voor de constructie, zeg maar de techniek van het orgel. In 1951 instigeerde hij in de vrijzinnig protestantse Leeuwenbergkerk te Utrecht de bouw van een nieuw orgel. Dit werd enkele jaren later opgeleverd uit de werkplaats van de Zaanse orgelmaker Flintrop, met wie hij reeds eerder had samengewerkt. Dit instrument is het enige blijvende markeringsobject in Nederland van Schweitzers visie op de moderne orgelbouw, die vele jaren eerder in de Elsasse orgelreform tot uitdrukking was gekomen. We luisteren nu naar het orgelprelude orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654, op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straatsburg, 1936 opgenomen.

U luisterde naar Schmücke dich, o liebe Seele, koraalprelude 654, op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straatsburg, gespeeld in 1936 door Albert Schweitzer zelf. Schweitzer als denker en als mens kunnen eigenlijk niet worden opgesplitst in segmenten. Daarvoor waren zijn denken, overtuiging en handelen te veel één. Voor een goed overzicht echter is het toch handig zijn theologische, muzikologische, filosofische en medische werk apart te beschrijven. Dat gaan we hier nu verder niet doen, zie verder onder Wikipedia. Van belang zijn zijn nieuwtestamentische studies. En de latere, die mystieke des apostel Paulus uit 1930, beschrijft zijn belangstelling voor de messiaanse verwachting, voor de christelijke eschatologie, over het einde der tijden, over de verlossing van het lijden en de vervulling van de belofte van het Koninkrijk van God. Overigens wordt zijn werk ook gekleurd door een enigszins pantheïstische inslag en door zijn belangstelling voor filosofieën, ook die uit India. In feite zou je Albert Schweitzer ook een mysticus kunnen noemen. In dezelfde zin als Johann Sebastian Bach ook een mysticus was. Het kernpunt van Schweitzer filosofie is de term eerbied voor het leven. In zijn ogen was de beschaving in verval vanwege een algemeen gebrek aan de wil om lief te hebben. Naar zijn stellige overtuiging moet men het hele leven eerbiedigen en daarmee ook lief hebben. Hiermee ging hij lijnrecht in tegen de dan vooral bij jongeren populaire filosofie van Friedrich Nietzsche. Hij had meer op met de denktrand van de Russische schrijver Leo Tolstoy, wiens werk hij zeer bewonderde. Sommige tijdgenoten vergeleken Schweitzers denken met dat van Franciscus van Assisi, wat hij niet tegensprak. Zijn persoonlijke credo was: ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. U hoort nu het Roerdwool uit Uhals Passion uit de CD Lamarena Back to Africa.

U hoort de bewerking van Roert Wol uit uw Hans Passion van de CD Labarena Back to Africa. Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. Met leven bedoelde Schweitzer elk levend mens, dier en ding in de hele kosmos. Hij bepleitte een soort spirituele verhouding tot het grote geheel, zag dat als een vorm van overgave aan het leven en aan de liefde voor al wat leeft. Op deze overtuiging bouwde hij zijn meest bekende theorie over cultuur en ethiek, waarover hij zijn hele verdere leven bij allerlei gelegenheden sprak. Hij hoopte dat hij daarmee wezenlijk bijdroeg aan een nieuwe renaissance van de mensheid. Een mensheid, bepleitte hij, die nadenkt en zich daardoor bewust wordt van zijn context. Het omringende leven, het milieu. En de mens met een nieuwe liefde en met nieuwe wilskracht zou worden die daarnaar zou handelen. Autonoom nadenken over de waarheid, de essentie van het leven, zou volgens Schweitzer resulteren in het verkrijgen van een noodzakelijke innerlijke kracht tot het doen van nobele, verheven daden ten gunste van al wat leeft. Schweitzer werd alom gerespecteerd voor het praktijk brengen van zijn eigen theorie. Zoals u ook kunt horen, deze prachtige koraalprelude Christum, wir sollen loben schon.

U hoorde de koraalprelude Christum, wie sollen loben schon, BWV 656, door Albert Schweitzer zelf gespeeld op het Silbermann-orgel van de Aurélie in Straatsburg in 1936. Dit was Geen dag zonder Bach, samengesteld en ingesproken door Govert-Jan Bach. Misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Samengesteld en ingesproken door Govert-Jan Bach. Vandaag gaan we verder met de 300-jarige Carl Philipp Emanuel Bach, de tweede zoon van Sebastian. Hoewel hij zijn klavierwerken, vooral schreef voor klaversymbool en de opkomende fortepiano, wordt zijn werk natuurlijk momenteel ook gewoon op de vleugel gespeeld. En als je dat dan hoort, dan komt dat ineens een stuk dichterbij en ervaren we deze unieke schakel tussen Johann Sebastian Bach zijn vader en de klassieken als Haydn en Mozart. En je hoort ook de volstrekte eigenheid van Emanuels werk. Hij is meer dan een tussenschakel. Hij is een componist die vaker gehoord dient te worden. Hier wordt een sonate prachtig gespeeld door pleitbezorgster Anna Maria Markovina, die zijn hele klavieroeuvre vastlegde voor Hensler. We gaan luisteren naar de klaviersonate in C klein, WQ 65.

U hoorde de klaviersonate in C-klein, WQ65, van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Anna Maria Markovina op piano. Carl Philipp Emanuel schreef aan het eind van zijn leven een groot en langdurig oratorium, Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, dat al de weg inslaat van de grote oratoria van Haydn en vooral Mendelssohn. Het is persoonlijk gekleurd, empfindsam, theatraal, soms echt wel romantisch, maar ook weer geen pathetische opera. Het werk was geliefd. In 1788, het jaar van zijn dood, werd het in Wenen uitgevoerd op aanraden van Baron van Swieten en nog wel gedirigeerd door Mozart zelf. Voor Mozart was Bach primair zijn leraar Johann Christian, de Londense Bach, of Carl Philipp Emanuel. Pas later leerde hij de muziek van Johann Sebastian Bach kennen in Leipzig, de Thomaskirche, toen hij motet hoorde. En ging hij als het ware door Bach heen, door het bestuderen van de fuga's die hij ook speelde en zijn werk enorm beïnvloedde. Eerst nu dat stuk voor Pasen en het Hemelvaart, die Liebezeit wordt hij wel genoemd, in de uitvoering van Das kleine Concert, online van Herman Max.

Land? Was zitterst du, Judäas Land? Ihr Bäder

hoorde het eerste deel van Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, WQ 240, van Carl Philipp Emanuel Bach. Gezongen door Barbara Schliek, sopraan, Christophe Prigardien, tenor, Steven Verku, bas, en de Rijnische Cantorée met als kleine concert onder leiding van Herman Max. Dit was Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. U kunt alles terugvinden en terugluisteren via de site en ook reageren via bachconcertzender.nl. Hoe bijvoorbeeld vindt u deze muziek van Carl Philipp Emanuel? Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik heet u van harte welkom om weer verder te gaan met de muziek van Bach. Misschien is dit wel een goed moment om de formule van Geen Dag Zonder Bach nog eens eventjes te benoemen, te verklaren. We zijn nu ruim anderhalf jaar bezig ermee en die formule is nog steeds alles mit Bach und nichts ohne ihn. Vrij naar een van zijn recent ontdekte stukken. De formule is heel anders dan die prachtige aanpak van de Nederlandse Bachvereniging. All of Bach. In die aanpak wordt al zijn werk audiovisueel opgenomen en op internet geplaatst, vrij toegankelijk. Al de meesterwerken, al die kleine 1100 meesterwerken van Sebastian Bach, worden in een meesterlijk megaproject neergezet. Dat zal zo'n 10 jaar gaan duren. Alles is dus op te zoeken straks via All of Bach, de All of Bach site. En dat zijn allemaal zeer mooie en goede uitvoeringen van heel verschillende topmensen en met een veel grotere kwaliteit dan voor YouTube. Want ja, daar is het nog wel eens wat slechts tussen, de buurvrouw die ook een beetje Bach speelt. Goed, wij doen dus ook alles van Bach, maar alleen audio dus. Maar we doen ook iets anders. We doen ook veel met de familie. Zoons, die geweldige muzikale zoons, neven en vooral ooms en voorvaderen. En ook van leraren en leerlingen, tijdgenoten en ook collega's om Johann Sebastian Bach meer in zijn biotoop te kunnen zetten. Zelfs stukken van volgelingen van formaat, zoals Brahms of Mozart, die veel met zijn fuga's deed. En al die muziek in alle mogelijke bewerkingen. Om zo te zeggen van de Steinway tot de stofzuigerslang, om twee uitersten te noemen. En steeds met veel aandacht voor recente ontdekkingen en uitvoeringsaanpak. Dat betekent weinig Bengelberg en veel enkelvoudige bezetting. Vandaag beginnen we daarom met die heerlijke cd van Tragicomedia van Stephen Stubbs. Een oermuzikale groep met veel elan, die al in menige Monteverdi-opera op de planken heeft gezet. Te denken valt ook aan hun prachtige Maria Vespers in de Leidse Pieterskerk. Ze maakte een leuke cd met een selectie uit het notenbuchlein van Anna Magdalena Bach, de tweede vrouw van Bach, waarover we straks meer vertellen. Tragicomedia ziet dat als ware als de housemuziek van de familie Bach. En het geeft een soort van inkijkje wat er in huize Bach aan muziek werd gedaan. Zeg maar gewoon aan de keukentafel. Daarom begonnen zij de cd met iets voor de ochtend. Wacht auf, ruft und die Stimme. Een soort van ontbijtmuziek. U hoort de heerlijke lichte tenor van John Potter, die u wellicht kent van het Hilliard Ensemble. En u hoort ook allerlei leuke tijd-eigen instrumentjes als de tischharfe en de spitsharfe.

U hoorde John Potter in een bewerking van Wacht auf, ruft uns die Stimme, kantate 148, in een bewerking van Tragicomedie van Stephen Stubbs. In 1722, toen Bach net een jaar getrouwd was met Anna Magdalena, Wühlke heette ze eigenlijk, stelde hij een soort van boekje samen met stukken van hemzelf en tijdgenoten. Een soort van oefenboekje voor zijn vrouw Anna Magdalena. Van het eerste deeltje is helaas maar weinig bewaard gebleven. Anna Magdalena schreef wel het titelblad en nog een paar stukken erin, ook wat Franse suites. Het meeste is echter van Jan Sebastian zelf, een soort van lesboekje. In 1725, de Bachjes zijn dan al 2 jaar in de Leipzig en wonen bij de Thomasschule, kwam er een tweede boekje waarin ook stukjes van de kinderen staan, zoals van Carl Philipp Emanuel. Het is een intiem inkijkje in het dagelijks leven van muziekgezin Johann Sebastian Bach. Bach zei zelf ooit dat zijn familie allemaal rasmuzikanten waren. Het beeld van het muziekmakende gezin sprak in de romantiek al erg tot de verbeelding. Maar in 1930 kwam een boekje uit dat dat beeld nog meer romantiseerde. Die kleine chroniek der Anna Magdalena Bach. Dat zou geschreven zijn door haarzelf. 100.000 werden er van gedrukt tot nu toe. Het was een slimme aanpak. In de grote leemte van het persoonlijke leven van genie Johann Sebastian Bach kwam er ineens een soort van heilige leven van de hand van zijn tweede vrouw tevoorschijn. De toen bekende feiten en documenten werden zeer handig en vakkundig verwerkt in het boekje. Naast de enorme vrijheid die de auteur zich veroorloofde om een beeld op te trekken van de ideale christelijke huisvader en echtgenoot, die hij in de ogen van zijn vrouw zou kunnen zijn. Eigenlijk een gedurfde feministische manoeuvre in het door Bach zelf al bepaalde duidelijke mannenklimaat waarin de vrouw amper een rol speelde en nooit werd genoemd in biografieën en geslachtslijsten. Het boekje kunt u winnen, ja luisteraar, als u de naam van de eigenlijke auteur kent en die mailt aan bach@concertzender.nl. We gaan nu luisteren naar alle delen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, versie 1725.

U hoort een aantal delen uit de bewerking van Stephen Stubbs met zijn Tragicomedia en John Potter als tenor uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach in de versie van 1725. De vraag was wie de schrijver was van die kleine kroniek der Anna Magdalena Bach. En als u dat weet, kunt u het boekje winnen en dan moet u dat even mailen naar bach@concertzender.nl. U weet het, de playlist, daar staat alles op en u kunt ook altijd reageren via dit mailadres. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, waar we de rest van de Notenbüchlein gaan horen. Goedemiddag.

Vandaag gaan we verder met de heerlijke cd van Tragicomedia, dames en heren. Welkom weer bij Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met stukken uit dat notenbuchlein voor Anna Magdalena Bach, zijn tweede vrouw. Gisteren hoorde u tot besluit het innige Bis du bei mir. Dat is lang aan Bach toegeschreven, maar het is van een van zijn zeer gewaardeerde collega's, meneer Stölzl. Een man die in Erfurt woonde en onder meer opera's schreef. Vandaag het kleinoot uit het boekje van 1725, de aria die later in 1741 de inzet zou worden van de 30 variaties voor Graaf von Keyserlingk. Voor hem gespeeld tijdens de zware nachtelijke uren door zijn muzikale lakei Goldberg. Deze Goldberg had een kamertje naast de slaapkamer van de graaf die zulke slapeloosheid leed dat hij toch niet kon slapen en daarom nog mooie muziek wou horen. Dus de muziek van de aria uit de Goldberg-variaties was toen nog gewoon een geliefd liedje. Dat werd aan de keukentafel in huis Bach gezongen. En dat werd dus het haast triviale uitgangspunt voor het magistrale werk dat de Goldberg-variaties zou worden. Daarna zingt John Potter uit Cantate 82 Ich habe genug. De bewerking die Anna Magdalena zelf opschreef voor haar sopraanstem in hogere ligging dus. We laten die sopraanversie nog wel eens een keertje horen. Maar voor iedere stem is deze lullaby, schlummert ein ihr matten Augen, heerlijk om te zingen.

U hoorde onder andere de aria, die later onderdeel zou worden, begin onderdeel van de Goldberg-variaties, en een bewerking voor tenor in dit geval uit kantate 82 Ich habe genug. Voor het Notenbüchlein schreef Anna Magdalena de Franse suites over, zowel in 1722 als ook weer een aantal in 1725. Zou ze die zelf al hebben kunnen spelen? Dat is toch wel redelijk moeilijk. Sebastian deed eigenlijk alles wat hij deed na zijn cantates in de educatieve sfeer. Voor zijn leerlingen, hij had er heel wat, die woonden ook bij hem in. Voor zijn zoons, die ook zijn leerling waren. En dus misschien ook wel voor zijn vrouw. U hoort nu achter elkaar de eerste drie Franse suites. En die naam Frans, en het wordt suite vooral vanwege de kende Franse indeling van delen. Allemande, courante, sarabande. Soms een air of een gavotte. En dan menu het 1 en 2 en dan een gieke ter afsluiting. Dat model komt eigenlijk iedere keer voor. En u hoort Joseph Payne op een prachtige Rukerskopie, een kopie van een oud instrument uit 1628, die bijzonder mooi klinkt.

Koens ter Voelke, BWV 1080. Gespeeld door Ivo Jansen, die inmiddels een concertzaal heeft gemaakt van zijn woonboot. Alles is te vinden op internet. Op internet ook de playlist van Geen Dag Zonder Bach van de concertzender. Ik dank u weer voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcentrum. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Vandaag gaan we nog even door met de rest van de Koenster Fouke, waar we gisteren mee begonnen met Ivo Jansen op klavier. En daarna gaan we naar de fuga's van Mozart toe. Maar eerst dus de laatste stukken uit de Koenster Fouke tot en met Contrapuntus 14, waar dus Bach zou zijn gestorven, maar hij heeft het gewoon niet afgemaakt. U hoort Ivo Jansen op piano.

U hoorde de laatste delen uit de Kunstigvogel, gespeeld op piano door Ivo Jansen. Mozart was al een gevierd en beroemd muzikus toen hij in 1782 merkte dat hij toch een soort van fundament miste. Dat ging zo. Iedere zondagmiddag bezocht hij soirées bij de Nederlandse baron van Swieten, diplomaat en lijfarts van de keizer in Wenen, waar hij Weense muzici contact bracht met vooral barokmuziek. Händel en Bach. Van Händel wel oratoria, van Bach geen kerkmuziek, maar het Wohltemperierte klavier. Van Swieten vroeg Mozart om stukken van die van Bach van het Wohltemperierte klavier te bewerken voor strijktrio, zodat ze makkelijk op de soirées konden worden uitgevoerd. Onder andere door Van Swieten zelf en Mozart en anderen die er waren. Want die konden allemaal spelen. Een paar adagio's, je zou kunnen zeggen dat zijn echte preludes, componeerde Mozart zelf. En de fuga's die dan steeds volgen waren van Sebastiaan of van een van zijn zoons. We gaan hier nog een andere keer meer aandacht aan besteden, omdat we ook een aantal werken hebben van Mozart waar als het ware die fuga's van Bach zijn geïntegreerd in zijn eigen aanpak. Nu deze zes preludes en fuga's, KV 404a, en van die adagio's, dat zijn eigenlijk de preludes, zijn alleen de eerste, de vierde en de vijfde van Mozart zelf. En ieder adagio wordt dus gevolgd door een fuga. Zie verder op de playlist. U gaat luisteren naar het Trio Phoenix op Fuga Libera.

U hoorde de Inventionen voor klavier, driestemmig, uit het klavierbuchlein voor Willem Friedemann uit 1723, gespeeld door Janine Jansen, Thorleif Tideen, cello en Maxim Rizanov op de altviool. Dit was de uitzending voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wijs u nog op de playlist op de site van de Concertzender en de mogelijkheid uw reacties te mailen naar bach@concertzender.nl. Nogmaals, ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Vandaag gaan we verder met het vervolg op aflevering 184, waar we al wat stukken voor strijktrio van Mozart lieten horen. Stukken waarin hij zich oefende in het contrapunt middels fuga's van Johann Sebastian Bach uit het wohltempererte klavier. Vandaag is de hele uitzending daaraan gewijd, aan dat omgaan van Mozart met de fuga's van Bach. We laten ook horen hoe prachtig de volwassen, maar nog leergierige Mozart die fuga-aanpak volledig geïntegreerd heeft in zijn werk. En we horen een aantal van die werken langskomen, waar dat zo geslaagd is, de Jupiter-symfonie en het Requiem. Maar nu eerst, de Academie voor Alte Muziek maakte een nieuwe, zeer boeiende cd onder de naam Adagios and Fugues after J.S. Bach. En die cd is vooral gewijd aan die bewerkingen van stukken uit het wohltempererte klavier. Het ging namelijk zo. De Nederlandse Baron van Swieten bracht Mozart op zijn zondagse soirées in contact met barokmuziek van Händel en Bach. En Mozart dacht inderdaad dat hij toch nog wat te leren had. Hij was al beroemd, maar hij ging nog verder. En zo bewerkte hij de Messiah van Händel tot het Duitsstalige Der Messias en een aantal van die fuga's van Bach uit het wohltempererte klavier. En die voorzag hij steeds van een prachtig preludium als een langzame inleiding. Dus, voordat de fuga kwam, kwam eerst een adagio van Mozart en dan de bewerking van een fuga van Bach. U hoort nu eerst de prelude en fuga in D, Kugel 405, en dat is naar BWV 877 en 867. U hoort de Academie voor Alte Muziek Berlin.

U hoorde Prelude, Fuga in D-klein, kugel 405, naar stukken uit het Wolter Britte Klavier van Bach, 867, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin. In hetzelfde principe van Preludium langzaam en Fuga meestal snel, maar dan op twee fortepiano's. Eerst echt Mozart in het eerste langzame stuk en dan in de Fuga, ja, daar herkennen we meteen de hand van die andere meester, Johann Sebastian Bach. Prachtig zoals hier deze twee genieën elkaar ontmoeten. En in die Fuga, op die pianofortes, herkent u misschien al het stuk dat later Mozart zag gebruiken in zijn beroemde Adagio en Fuga in C klein, kugel 546. En aansluitend op dat stuk met de pianofortes hoort u dat ook spelen. Dit stuk, dat beroemde Adagio en Fuga in C klein, is een zeer smartelijk en dramatisch stuk, wat eigenlijk al vooruitloopt op de fuga's van het Requiem. Het was mijn moeders voorkeur op haar begrafenis om dit te laten spelen. En we gebruikten een opname van het Amadeus Quartet. Prachtig. Hier hoort u nu een prachtige uitvoering op tijd-eigen instrumenten door de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde Allegro Zeeklein Kuchel aanhang 44. Dat was voor twee fortepiano's. En daarna Adagium Fugue in Zeeklein Kuchel 546 voor strijkers van de Academie voor Alte Muziek. In Mozart's eerste strijkkwartet, in zijn aan Haydn gewijde zestal, komt in het laatste deel veel fugatisch werk voor. Ze zeggen er wel eens fugato. Het is nog wat zoekend, maar het is duidelijk dat Mozart door de oude Bach wordt aangetrokken en dat hij van hem leert. De jonge Christian Bach, de Londense, was eigenlijk een van zijn eerste leermeesters geweest. Nog wel in Londen, waar Mozart toen als jongetje was. En zijn prille eerste werkjes, hij is er nog geen 10, heeft Mozart, dus als kind, grotendeels van deze toen zeer beroemde muziekzoon van Bach overgeschreven. Pas veel later weet hij de invloed van de vader te ondergaan. Hij schreef dus als kind die eerste concertjes Kuchel 1 tot 4, dat waren eigenlijk opstukjes van Johann Christian Bach. En nu, in dat strijkkwartet, wat hij dus gewijd had aan Haydn, is in het vierde deel die invloed van Bach al te horen, want in de Molto Allegro hoort u heel veel fugatisch werk. U hoort het Quatuor Mosaïque.

U hoort het Molto Allegro uit Mozarts strijkkwartet Kuchel 387 door het Quatuor Mosaïque. De volledig uitgerijpte Mozart brengt in zijn majestueuze laatste deel van zijn Jupiter-symfonie, de 41ste, de fuga als het sterk element in. Ongelooflijk hoe hij de kracht van de fuga weet uit te buiten. Dit is een overrompelend stuk. Zijn drie laatste symfonieën, niet te bevatten meesterwerk, werken zijn nooit tijdens zijn leven uitgevoerd. Men begreep ze gewoon niet. Wij gaan luisteren naar dat vierde deel, de finale. We gebruiken daarvoor een historische opname van Bruno Walter uit eind jaren 60. Deze werd ook onlangs gebruikt in de indringende Poolse film Ida. Tijdens deze finale van de Jupiter-symfonie springt de tante van Ida uit het raam. Ook deze film is een meesterwerk. U hoort die finale uit de 41ste, gespeeld door Bruno Walter. Maar dat is dat vierde deel, de finale. We gebruiken daarvoor een historische opname van Bruno Walter uit eind jaren 60. Deze werd ook onlangs gebruikt in de indringende Poolse film Ida. Tijdens deze finale van de Jupiter-symfonie springt de tante van Ida uit het raam. Ook deze film is een meesterwerk. U hoort die finale uit de 41ste, gespeeld door Bruno Walter.

U hoorde het vijfde Brandenburgsconcert, BBV 1050, gespeeld door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. En tot slot gaan we Rinaldo nog horen in dat heerlijke presto uit nummer 4 van de Brandenburgsconcerten. En hier is hij dirigenza en met twee blokfluiten in echo en een virtuose vioolpartij. Wilt u meer over Rinaldo Alessandrini weten of ook zien? Op YouTube staat een hele leuke documentaire over hem. En u krijgt tot slot het presto dus uit het Brandenburgsconcert nummer 4.

Dat was tot slot uit het presto van het Ballenbus Concert nummer 4. Rinaldo Alessandrini, dirigent van Concerto Italiano. Dit was Geen Dag Zonder Bach van de woensdag. Het solistenportret gewijd aan Rinaldo Alessandrini. En wij gaan morgen weer door. En wij danken u voor uw aandacht. En misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. U luistert weer naar Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Door en Van Bach, gepresenteerd en samengesteld door Govert-Jan Bach. Volgende week komt Joop van Zijl weer inspreken en we zijn heel blij dat hij weer terugkomt. Vandaag, ja, er worden fouten gemaakt en daar val ik niet buiten. Ik had voor aflevering 91 de prachtige kantate Bericht in Hungrigen Dein Brood geselecteerd. Maar ik had het treknummer verkeerd opgegeven. Daardoor viel dat bijzondere beginkoor helemaal weg. Daarover ging nou juist mijn verhaal. Dat gaan we vandaag goed maken. We hebben te maken met een kantate van 23 juni 1726, waarin Bach een heel bijbelstuk, namelijk Jesaja 58, versen 7 tot 8, heeft getoondzet. En in het beginkoor gaat het om naastliefde die zich ook sociaal moet uiten. Een interessante tekst, ook heel actueel nog. Vertaald, Brieg den Hungrigen dein Brood, wordt het als volgt. Deel je brood met wie honger lijdt. Haal armen en daklozen in huis. Geef kleren aan wie naakt is. Onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan. En ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Nou, dat is echt zo'n tekst waar Bach ook die opleving in dat tweede deel, dat ga je ook allemaal horen. En steeds waar Bach zo'n indringende bijbelteksten tot zijn beschikking heeft, biedt hij meestal de allermooiste muziek. En dat is ook vaak het geval met de vroege cantates. Vaak zijn dat alleen bijbelteksten. Want later in Leipzig komt daar juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brieg den Hungrigen dein Brood. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken van het brood in stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, de nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar aan Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montfermeil Choir en de English Baroque Soloist. Cantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood.

U hoorde kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, gezongen door Ilin Kies, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Eckner, tenor en Dietrich Henschel, bas. Samen met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een stap in een andere richting. Niet meer die tedere blokfluit, maar een houtblazer van grote zwaarte en diepte, de fagot. De fagot speelt vaak een belangrijke rol in het basso continuo, de doorgaande basbegeleiding. In de passionen kunt u ze horen, vaak in cantates. In de laatste versie van de Johannes Passion, 1749, schrijft Bach zelfs een bassono grosso voor, een contrafagot. Die is wel 2 meter lang. Als je een hedendaags instrument zou inzetten in de Johannes Passion, dan krijg je wandverhoudingen. Maar als je zo'n mooie barokfagot gebruikt, dan geeft dat een prachtig diepte-effect. Het lijkt een beetje op een lage mannenstem. Maar het is voor organist Bach natuurlijk verbonden met de lage orgelklanken. We gaan nu luisteren naar een bewerking van een bewerking van een bewerking van stukken van Bach tot een heel lief, leuk concert. Samengesteld uit al die andere stukken. Maar geweldig gespeeld door fagottist Sergio Azzoloni. Dat zijn de Italianen die vandaag met de Nederlanders in deze week de muziek maken in dit programma. Heel veel instrumentale muziek van Bach is zoek geraakt. En daarom melken veel instrumentalisten die concerten, waar Bach zelf ook allerlei bewerkingen van maakte, uit voor hun eigen instrument. Ach ja, hoeveel verlangen er niet naar het concert van Beethoven voor hobo? Dat is nooit gekomen. En hoe is het met Mozart? Ja, die schreef in ieder geval nog een fagotconcert. Heerlijke muziek, toen hij jong was. En ja, heel begrijpelijk dat deze hoboïsten en fagotisten die muziek bewerken. Dus het wordt genieten van Sergio Azzoloni en zijn enthousiaste Potsdammers. Feest der herkenning, het laatste deel, kent u zeker wel. Het fagotconcert, een reconstructie van BWV 169, 49 en 1053... door Sergio Azzoloni en zijn Kammeracademie Potsdam.

De Passa Calia in C klein BWV 529. En trouwens, wanneer u precies wil weten wat er allemaal gespeeld wordt hier door Angela Hewitt, kijkt u dan op onze playlist, concertzender.nl. En tenslotte van die heerlijke meezingers zoals Jesu Joy of Man's Desiring, Herzlich tut mich verlangen, Meine Seele erhebt den Herrn en Die Seele ruht in Jesu Händen. Tenslotte, alle mensen müssen sterben.

Angela Hewitt was dat op piano. Mensen horen graag piano, hebben we begrepen uit uw reacties. Liever dan veel klaversymbool. Maar goed, alles op zijn tijd zou ik zo zeggen. In ieder geval, dit was voor deze maandag. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, het is weer 1 uur en van 1 tot 2 de muziek van Johann Sebastian Bach. Of welke muziek wij daar maar bij vinden horen. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Als we het op een rij zetten, dan is het eigenlijk te veel om op te noemen. Philippe Jaroussky en Nathalie Stoetsman, twee zeer grote stemmen met een barok duettenprogramma op zondagmiddag. Dat is 14 september in de Anton Philipszaal in Den Haag. Als u daar meer van wil weten, dan moet u even kijken op de site van Fred Luiten. Die organiseert concerten. Fred Luiten. 'S Avonds in de Geertekerk in Utrecht het Magnificat door het Utrechts Bach Ensemble. En dan mag u ook nog meezingen, tenminste als u zich tijdig opgeeft. Dan Angela Hewitt op woensdag 17 september. Het Bach Festival Dordrecht vanaf 19 september. De Actus Tragicus op zaterdagavond 20 september in de Martinikerk in Groningen. Door Musica Amphion, de net zo prachtige kantate 78, Jesu, der du meine Seele. Op zondagavond 21 september in de Oude Kerk in Amsterdam door het Bach Ensemble Amsterdam. Nou ja, u hoort het, houdt niet op. En om u te helpen kiezen, laten we van alles de komende week het een en ander horen. Eerst nu aandacht voor het Bach Festival Dordrecht van 19 tot 26 september. Een festival met een toenemende status. En dat komt door de originaliteit in de programmering en het niveau van het gebodene. Steeds betere muzici verschijnen er. Dit jaar de Nederlandse Bachvereniging en Vox Luminis, een van de beste oude muziekgroepen van dit moment. En verder komen namen als Marcel Ponzele en Reinbert de Leeuw voorbij. Dit festival zou wel eens een internationale status kunnen krijgen. Maar het leuke is dat er ook heel gewone en niet zo ambitieuze projecten zijn. En dat dat prachtige Bachorgel in de Grote Kerk al daar wordt ingezet voor masterclasses. En dat de regio er ook in betrokken wordt. Zondag is er op zaterdag 20 een cantatencaravaan van 3 Bach-cantates, uitgevoerd in kerken van de 3 Drechtsteden in de buurt. Met een plaatselijk Bachkoor en Nico van der Meel als dirigent. Klasse verzekerd. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, van deze Bach-programma's tussen 1 en 2 op de Concertzender, Govert-Jan Bach zal deze gratis cantates persoonlijk ter plekke inleiden. En zie verder voor alles bachfestivaldordrecht.nl. Bachfestivaldordrecht, 1 woord. .nl dus. Het openingsconcert brengt Brandenburgse concerten en bewerkingen daarvan door de Holland Baroque Society. Onder andere het 5e concert met de ongelooflijk virtuose clavecymbalsolo in deel 1, een novum in de toenmalige muziekwereld.

dat was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 5, BWV 1050, door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En de klaversimmel werd ook door hem bespeeld en u hoorde de violiste Cecilia Bernardini. En dan nu de eerste kantaten van de kantatencaravaan in de Drechtsteden nummer 68. Dat is een kantate voor Tweede Pinksterdag met de titel Alzo hat Gott die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst werd geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijfster waar Bach een aantal malen mee werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken, met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk op per zondag vast. Hij wijzigt wel veel in de best goede teksten van deze Marianne Ziegler. Dat blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, veranderen in hun teksten. Mahler, Schubert, Wagner schreef zijn teksten maar zelf. En daar deed hij dan ook jaren over. En daar had Bach dus met dat vele werk geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauwen stunden. Ruim 5 minuten beslaat dit openingskoor. Haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraansaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. En dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantaten. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer lieflijk swingende basaria nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met de instrumentatie van trombones, oftewel de pozaunen, de bazuinen, ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst en ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. Of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wrake, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op en eindigt dan liefdevol piano.

Zo klonk Kantate voor de tweede Pinksterdag. Alzo had Gott die Welt geliebt, uitgevoerd door de sopraan Lisa Larsson. De bas Panayotis Economou, de Monteverdi Choir en die English Baroque Solo.

U hoorde Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach. Die leefde van 1642 tot 1703. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln, het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. We horen ook Sebastiaans muziek in deze geconcentreerde vorm. Een korte begrafenismotet uit 1713. Ich lasse dich nicht, segne mich denn. Men dacht lang dat dit ook van Johann Christoph was, maar het is dus van een jonge Sebastian Bach. Het staat in het rouwende F-klein, maar heeft al dat dansante ritme, zoals we dat ook horen in het beginkoor van de Matthäuspassie. Rouw wordt door Bach altijd ondersteund door impliciete troost. De tekst is van Jacob, die de engel met wie hij vecht en tegen wie hij het onderspit gaat delven. Want hij ervaart dat hij met God zelf vecht. Ik laat je pas gaan als je me zegent. We ervaren al een beetje de Napolitaanse operastijl in het smekende karakter. En dit staat dichtbij de Actus Tragicus. Een prachtig koraal sluit het af.

U hoorde het motet Ich lasse dich nicht, segnest mich denn, BWV, aanhang 159, van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Cantus Köln en het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. En tot slot vandaag andere koek, maar ook helemaal Bach, zijn tweede Brandenburger concert, zoals de Holland Baroque Society dat gaat spelen in Dordrecht. Wat een vondst toch om die bescheiden, liefelijke blokfluit, de flauto dolce, tegenover de haast gewelddadige trompet te zetten. In deze subtiele, technisch volmaakte uitvoering van John Budd en zijn The Needens speelt de trompet, het instrument van de koningen, de blokfluit er niet uit. De trompet zwijgt in het langzame deel met die heerlijke drive naar voren. Altijd ten positieve, altijd naar de levensbron op weg. Laat u meenemen, tot slot een wervelende dans, niet om bij te houden, tenzij je meedanst.

Het Brandenburgse Concert nummer 2, BWV 1047, werd uitgevoerd door de Needham Concert onder leiding van John Budd, die ook de klaversymbool bespeelde, en de violiste Cecilia Bernardini. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. De presentator is Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. De derde kantate die in het Bach Festival Dordrecht wordt uitgevoerd tijdens die kantatencaravaan op zaterdag 20 september, dat is de kantate BWV 176. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias, hoofdstuk 17, vers 9, die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het doorgronden? Ja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig, trots en verzagt, verslagen, moedeloos. Depri, zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en naar beneden die elkaar tegenstreven. Dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard, zoals de mannenstemmen deze spoeg inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stevast geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. En deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de 3-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, het is Trinitatis, zondag van de 3-eenheid of drievuldigheid voor Bach. Mede door het getal 3, een belangrijk moment in het kerkelijk jaar.

aldus BWV 176. Es ist ein trotzig und versagt Ding voor Zondag Trinitatis. Met als uitvoerenden Roos Halten sopraan, Daniel Taylor countertenor, Peter Harvey bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Op het concert van zondagavond 21 september dan zingt de Belgische formatie Vox Luminis. Een prachtig ensemble. Ook weer zo'n programma met familie van Sebastian. Ze beginnen met Johann Bachs. Ze beginnen met een werk van een Bach die leefde van 1604 tot 1673. Johann Bach. Met het motet Unser Leben ist ein Schatten. Een pessimistische tekst uit Job. Mijn leven op aarde is een schaduw. Job op de mestwaald, alles kwijt. Maar de tekst haalt snel Jezus erbij. En wie in hem gelooft, die heeft een eeuwig leven. Dat hoor je in deze vroegbarokke muziek van Johann Bach, een zoon van Hans der Spielmann. Heel puur.

En dat was dan muziek van de zoon van Hans der Spielman, een Bach. En zijn zoon heette Johan Bach. Heel puur was het allemaal, zei ik al. Het werd uitgevoerd door Cantus Köln met het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. Vox Luminis, die Belgische formatie, besluit dat prachtig samengestelde concert met wel het mooiste motet van Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, BWV 227. Je hoort nog de pure directheid van oom Johan uit begin 1600, maar het is allemaal veel geraffineerder en spreekt dus een fuga sterk aan. Let op woorden als nichts, hoor wat Bach daarmee doet. Zijn toonsprache, zijn toontaal, waardoor woorden een diepere lading krijgen.

U hoorde het motet BWV 118 O Jesu Christ, Meins Lebenslicht. Uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We sluiten dit programma van vandaag af met de Preludium en Fuga voor orgel. En nu niet die in S, maar in F klein. Dit is natuurlijk prachtige muziek, maar de mensen die moeite met orgelmuziek hebben, zullen dat misschien toch wat minder ervaren als je het alleen als orgelstuk hoort. Maar in context, in zo'n uitvoering of cd met kop en een staart, opgenomen in dat thema van een soort van kerkdienst, zeg maar, zonder preek, zonder gebed, valt dat eigenlijk op zijn plek, dat orgelwerk. Nou, ik hoop dat u die ervaring ook heeft. U kunt er altijd over communiceren via de mail. Het is leuk om te horen wat u ervan vindt. Of u inderdaad het orgel nu toch meer aanvaardbaar vindt, beter kunt begrijpen. Of dat u gewoon zegt, die orgelstukken zijn mooi genoeg op zichzelf. Kan allebei. U hoort dus dat Preludium Fuga in F klein, BWV 534. En ditmaal gespeeld door Hans Vagius op het Kalman-orgel uit 1724. Het is een gerestaureerd orgel in de Christinakerk in Falun in Zweden.

U hoorde Prelude en Fuga in F klein, BWV 534, gespeeld door Hans Varius op het Kalmenorgel in Falun te Zweden. Dit was Geen Dag zonder Bach en wij hopen dat u het weer mooi heeft gevonden. U kunt altijd uw ideeën voorstellen en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Misschien tot morgen.

0: Dit is de concertzender, in het komend uur De Wandeling, met kamermuziek van Benjamin Godard. En we beginnen met muziek van Camille Saint-Saëns. Hij leefde van 1835 tot 1908.
1: Pieter Jan Belder en aan het eind van de week voor Joop van Zijl, onze vaste inspreker die weer terugkomt. In de sfeer van rouw en afscheid voert het Mouske Amphion onder leiding van Jan Pieter Belder en het Kezuwalde Consort onder leiding van Harry van den Kamp ook kantate 125 uit, met die prachtige titel Mit Fried und Freud fahre ich dahin. De basis daarvan is een Lutherlied dat gaat over de feestdag van Maria Reinigung. Dat is 2 februari, waar gevierd wordt, herdacht wordt, dat Maria het kind opdraagt in de tempel en de oude Simeon, die daar verblijft, zegt dat hij nu het eeuwige kind heeft aanschouwd en eindelijk kan sterven. Laat mij gaan. Nunc dimittis in het Latijn. Naar dit moment van het ultieme afscheid heeft hij al heel lang uitgezien. Heer, laat nu uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben het licht aanschouwd. En Bach schreef daar ook een prachtige baskantate voor, Ich habe genug. En die gaan we morgen horen. En deze kantate 125, een zogenaamde koraalkantate, een kantate zoveel mogelijk gebaseerd op een koraal, sluit Bach zich dus aan bij het koraal, het kerklied van Luther. We laten eerst het Lutherlied horen en daarna direct de kantate. En dat Lutherlied is getoondzet door Johan Walter, een compaan, een tijdgenoot van Luther. En daarna begint de Bach-kantate. Deze kantate begint in een zwaar, onbuigzaam koor, in E-klein, waarin de sopranen de melodie hebben. Dan volgt direct in een zeer lange aria, haast 8 minuten, de sopraan en die bezingt het thema van de brekende ogen van de oude man die op weg naar de dood gaat. Let op het breken van de akkoorden. Een aria van loslaten en van rouw. Wonderlijke aria met veel dissonanten. Buitengewone muziek over afscheid. En dan volgt een lange basrecitatief, waarin nog eens wordt verklaard dat Jezus Christus troost en heil is in de dood. En dat wordt daarna in een heerlijk hoopvol duet voor tenor en bas gevierd. Kantate 125.

U hoorde het koraal Mit Fried und Freud fahr ich dahin van Luther, een bewerking van Johann Walter, en daarna de kantate 125 met dezelfde titel Mit Fried und Freud fahr ich dahin. En de kantate werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Wij gaan door met Jan-Pieter Belder als klavicinist en dirigent. Ja, deze man, deze Jan-Pieter Belder, is multi-gifted. Hij speelt dus orgel, klavecimbel. Hij speelt blokfluit en dirigeert cantates. Hier horen we hem nu in een van die heerlijke klavierconcerten van CPE, Karl Philipp Emanuel. Emanuel genoemd, kortom, uit de Sturm und Drang-periode. Pittige, direct aansprekende muziek. Je hoort wel toch een duidelijk G-klein, dat is de toonsoort van Mozart's 25e en 40e symfonie. Maar het is wel, ja, levendig. Het is niet kleurloos, het is niet zwaar. Hij was een schakel tussen barok en klassieke muziek. Maar hij was meer. Hij was ook een groot componist. En Jan-Pieter Belder, die laat dat horen. Luister maar eens naar dat prachtige, langzame tweede deel. Het orkest is uiterst klein. Eerste en tweede viool, altviool, cello en contrabas. Zoals Musica Amphion speelt, mis je geen groot orkest. Subliem zijn ze op elkaar ingespeeld. Deze CD kreeg een 10 bij luister. Terecht. Dus nu het klavierconcert in G-klein WQ6... van CPE Bach, gespeeld door Pieter Jan Belder.

Dat was de kantate Verknuukte Hoe, beliebte Seelenlust, BV 170, gezongen door Andreas Scholl samen met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Weer terug naar Musica Amphion, die gaan musiceren in Amsterdam en Maassluis. De grote kerk al daar in Amsterdam in de Waalse kerk. U hoort nu Pieter-Jan Belder als dirigent en blokfluitist. Hij is multigifted. En in het tweede Brandenburgs concert neemt hij het op met zijn flauto dolce, de blokfluit, tegen de gewelddadige trompet. De flauto dolce, de blokfluit, was het instrument van de armen. Het instrument van het tekort, ook van de laatste ademtocht. Een kantate bricht in Hungerigen den dein Brood speelt de blokfluit als ware de rol van de have-nots, van het tekort. En in het tweede Brandenburgs concert durft Bach dat tere instrument tegenover die koninklijke trompet te zetten. En dat lukt hem. En het is een match. Wat een uitdaging. In het tweede deel moet natuurlijk de trompet even zwijgen. Want dat is te veel van het goede. Pieter-Jan Belder vertelde mij dat hij, doordat hij ook blazer is, als blokfluitist, meer feeling heeft daardoor voor zang. Voor het aspect van de adem. Dan als hij alleen toetsenist zou zijn. Je begrijpt het meest van de zang als je ook weet dat het fraseren zo belangrijk is. En dat weet je vooral als je zelf blaast. Pieter-Jan Belder kan dat allemaal. Met Rémy Baudet en Frank de Bruyne gaat hij de strijd aan. In het langzame deel moet die trompet, William Roth speelt dat even zijn mond houden. Want dat is pure, intieme tederheid. Zoals alleen Bach dat kan. En het wiegt en het danst. Het tweede Brandenburgs concert door Musica Amphion met Pieter-Jan Belder op de blokfluit.

U hoorde het tweede Brandenburgsconcert, PWV 1047, met Pieter-Jan Belder op de blokfluit, Rémy Boudet op de viool, Frank de Bruyne op de hobo en Wim Roth op de bachtrompet, met Musica Amphion. Hier besluiten we deze uitzending van Geen Dag Zonder Bach mee. En we hopen dat u allemaal in grote getale komt, zowel naar de concerten van Musica Amphion en het Gesualde Consort in het kader van Bach Contextueel, als naar dat geweldige programma van het Bach Festival in Dordrecht, met zoveel spannend dat u dat maar even moet bekijken op de site. Ik dank u voor uw aandacht. U kunt altijd uw reacties mailen naar bach@concertzender.nl. Tot morgen misschien.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertcenter. Vandaag voor het laatst aandacht voor zowel het Bach-festival Dordrecht als voor de uitvoeringen van Bach contextueel. Jan-Pieter Belder staat deze hele week in de aandacht. Hij is een echte teamspeler. Hij vindt het heerlijk om met zijn makkers van Musica Amphion te spelen of ook met zijn collega's clavicinisten. En we hebben er nogal wat van in Nederland. Goeie. Ja, wat een school hebben wij. Denk mee van Gustav Leonhard en Ton Koopman en Bob van Asperen. En we gaan horen dat heerlijke concert voor drie klavieren, drie klaverzimmels dus, in D-klein. BWV 1063. En u hoort daarin Pieter-Jan Belder met Menno van Delft. Ook zo'n crack. En hij speelt ook in Dordrecht. En Siebe Henstra, die we ook niet moeten onderschatten. Pieter-Jan heeft wel de moeilijkste partij voor Pa Bach. Want de andere twee werden waarschijnlijk gespeeld door zijn zoons. En zijn inderdaad ietsje makkelijker. Willem Friedemann, de oudste Friedemann, en CPE Karel Philip Emanuel. Later hebben zij bij het concert waarschijnlijk toch wel wat veranderingen aangebracht in de manuscripten, want we kunnen dat zien in het oerschrift. En dat geeft de suggestie dat beide zoons, die toen 19 en 17 waren, niet alleen speelden, maar ook meecomponeerden met hun vader. Of misschien wel stukjes voor hun rekening namen. Vandaar dat het concert zo nu dan nogal galant klinkt. Laat u meevoeren door het overrompelende eerste deel. Wiegt dan daarna mee in het Siciliano, de 12/8e maat van het tweede deel. En hoort tenslotte de galante muziek van deel 3. Belder, comme suis, speelt dit zo licht en helder dat een echte ergutzung des Gemüts is. Een verkwikking, een opkikker. Je knapt ervan op. Concert voor drie klaverzimbels van vader en zonen Bach, BWV 1063.